0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5.000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proef kunnen nemen. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Ziet je keuken of kast oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Dit is Merwe Radio.

dat het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
0: Dit is Merwe Radio.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht, bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.com.
8: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoot. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Dan het weer, stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 graden. Vanavond wordt het droger.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. documentprinter.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
7: Ga vanavond. Het is de muziek waar je van
0: Het Hitmuseum, geopend op zaterdag en zondag van 4 tot 6.

Reserve Radio wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Tussen

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: allemaal een hele goede donderdagavond en welkom bij de Wensput. We begonnen met de artiest van de week en deze week de Britse band The Searchers, die eigenlijk net zo oud was als de Beatles. En ze besloten vorig jaar om het stokje erbij neer te leggen. Ze hebben het dus heel lang volgehouden. We draaiden de hit Take It or Leave It en die kwam uit het jaar 1966. Verder ontvangen we vandaag, net als vorige week, Esther Kenty en Marieke de Groot. Twee oudere adviseurs uit het Bonkelaarhuis. Verder hoor je bij mij natuurlijk ook de beste muziek. We draaien onder andere de hits van 1962. Dat is de maand die centraal staat. En toen was er een probleem, want we hadden twee keer in de hitlijst de uitvoering van de Zuiderzeeballade. Dan heb ik het zo gedaan. Het eerste uur draai ik er eentje. In het tweede uur de andere uitvoering. Zodat we dus allebei de uitvoeringen kunnen beluisteren. Volgende plaat is er eentje uit de jaren 70. Brian Ferry en Let's Stick Together. Toen die op de solo tour ging.
1: Radio luisteren is in Nederland veel minder een gewoonte dan we allemaal denken. Op geen enkele andere dag van de week luisteren er zoveel mensen naar de radio als op donderdag.
2: De Wensput met Jan Kei.

0: verrekte jonge man ben ik. Ik was de kapitein. Hero en die grote dikke, dat moet Malle Jaapie zijn.
1: Opa, en die blonde jongen. Hier, vooraan bij de fokkenschoot. Opa, zeg nou wat.
0: Die jongen is je ome. Die is dood.

voor 20 jaar. Door het brakke water is hij begraven. Maar als ik nog even wacht...

0: Voor de eerste keer vanavond was hij te horen. De Zuiderzeeballade, dit keer in de uitvoering van Godert van Kolomjon en Jan Lemaire. In de tweede uur een rijke andere uitvoering van Sylvian Poons en Oetse Verschoor. We gaan praten voor de eerste keer vanavond met onze gasten van de week. Marieke de Groot en Esther Kenty, twee ouderenadviseurs in het Bonkelaarhuis.
1: De gast van de week.
2: Jullie adviseren ouderen ook financieel. Kun je daar iets over vertellen?
3: Nou ja, in principe zitten wij niet echt op het financiële stukje.
2: Nee, maar je kunt het wel doorverwijzen, misschien naar een collega of zo.
3: Ja, dat kan wel. En wij zitten wel meer op de, ook weer preventie van babbeltrucs. We hebben korte lijnen met de wijkagenten.
2: Ja, is dat nou heftig in Sliedrecht, die babbeltrucs? Komt dat nou vaak voor?
3: Ja, dat komt regelmatig voor, ja.
2: En dat is een specifieke doelgroep waar ze zich dan op richten?
4: Vaak de ouderen.
2: Ja,
4: ja
2: nou, ik kijk ook nog wel eens naar opsporing verzorgd natuurlijk. Daar komt deze materie natuurlijk ook aan de orde.
4: Ja.
2: En dan, dan reizen de haren je te berg als je dat hoort.
3: Ja, en het is in Sliedrecht niet anders dan in Nederland.
2: Maar
3: is
2: het, maar het kan extremer zijn, het kan rustiger zijn. Maar het is hier net als in de rest van Nederland.
3: Ja, redelijk gemiddeld, denk ik.
2: Redelijk gemiddeld, goed. De gemeente Sliedrecht, die heeft natuurlijk een seniorenvisie. Wat is daar nou, wat zijn de belangrijkste pijlers daarvan?
4: Ja, eigenlijk de grootste belangrijke pijler is om de inwoners van Sliedrecht zo lang mogelijk vitaal te houden en betrokken te houden bij de maatschappij. En dat is natuurlijk voor iedereen weer anders. Maar in die zin wel zo lang mogelijk zelfstandig hulp bieden waar nodig is. Maar eigenlijk ook weer afschalen zodra het kan om iemand zo lang mogelijk in zijn eigen kracht en in zijn eigen regie...
2: Zo lang mogelijk thuis te laten wonen, als het mogelijk is.
4: Als het mogelijk is, binnen bepaalde grenzen uiteraard. Ja. Maar wel zo lang mogelijk eigen regie te laten houden over het leven.
2: Heel herkenbaar natuurlijk. Nou, veel ouderen die willen natuurlijk later graag gelijkvloers wonen. Dat kan ik wel begrijpen, want dan komen ze de trap wat moeilijker op. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Of wachten ze daar te lang mee?
4: Soms wel. Nou ja, het is natuurlijk
2: dan komen ze al niet meer boven. Dan moeten ze beneden een bedje hebben. Ik noem maar een praktijkgeval.
4: Ja. Nou ja, het is wat Esther natuurlijk vertelde over wonen. Hè. Bedoel, wij zijn er preventief om daar informatie over te geven. En sommige mensen besluiten daarop van... Nou, misschien al als ze nog voor de 70 zijn... Wacht eens even, wij willen daarop voorbereid zijn. En we gaan verhuizen naar een gelijkvloersappartement. Bij anderen is dat er misschien niet van gekomen. Of het is een bewuste keuze. Die wonen dan nog in die eens gezinswoning met trappen en... alles wat daarbij komt kijken. En soms gaat dat heel lang goed. En blijft het ook goed gaan. En soms gaat dat mis. Ze kunnen komen te vallen. Toch, die trap wordt uiteindelijk zo'n grote...
2: Dat wordt een obstakel dan, hè?
4: Ja.
2: Komen ze niet meer boven op de eerste etage of tweede etage.
4: Ja. En dan is het soms best wel eens, hè, wat u zegt, bed in de kamer. Ook wel eens als iemand na een val niet meer terug naar huis kan. Toch een opname in een verpleeghuis. En zeker als het dan nog een echtpaar betreft. Die kunnen dan echt wel uit elkaar...
2: Lijkt me ook wel lastig, want in de verpleeghuizen is ook niet altijd plaats natuurlijk. Om gelijk op te nemen.
4: Zeker niet direct hier binnen het dorp. Dus we zien dan vaak een plaatsing richting Rotterdam of Breda. Dat is gewoon heel ingrijpend dan.
2: Je hebt ook nog Leerdam natuurlijk, eventueel.
4: Ja.
2: Dat ligt 30 kilometer hier vandaan. We hebben Gorinchem, Dordrecht, ik noem maar op.
4: Ja, maar echt de regio ga je dan wel in.
2: Dan ga je de regio in. Dan ga je Sliedrecht uit eigenlijk.
4: Ja.
2: Hè? Jullie zijn ouderadviseurs en natuurlijk onafhankelijk. Zien de mensen jullie ook zo? Dat jullie onafhankelijk zijn? Of denken ze die zitten ergens aan vast?
3: Nee, maar vaak benoemen we dat ook wel. Ja. Als mensen ergens naar zoeken, benoemen we ook vaak alle zorgpartijen die binnen Sliedrecht mogelijk zijn. Dus het is niet dat wij een voorkeur...
4: Nee.
3: uitspreken en we benoemen vaak ook wel dat we onafhankelijk zijn daarin.
2: Nou, dat klopt ook wel, denk ik. Nou, jullie zijn gevestigd en ik zeg het iedere keer weer als ik hier ben, het mooie Bonkelaarhuis. Hebben ouderen vaak drempelvrees om hier te komen? Dat ze zeggen, we moeten er eigenlijk naartoe, maar de drempel is te hoog eigenlijk nog op dat moment.
4: Nee, kijk, als de drempel letterlijk te hoog is dat het een fysiek probleem is om hier te komen, hè, dan weten mensen
2: ook fysiek, echt... maar ik heb het over geestelijk.
4: Nee, niet dat we merken. En als het soms voor de ouderen te groot, dan zien we ook wel dat mantelzorgers, of de kinderen bijvoorbeeld aan de bel trekken van goh, toch eens even overleggen. We zien wat dingen bij onze ouders. Kunnen jullie eens meedenken?
2: Want mensen houden zich vaak, dat is mijn ervaring, vaak groter dan het in werkelijkheid is. Ja. Dat zullen jullie ook wel ervaren.
4: We zien soms mensen kloppen dan aan met een heel praktisch probleem. Hè? Dus of iets van wonen, of goh, de financiën gaat toch wat lastig, daar hebben we wat hulp bij nodig. En als we dan zo in gesprek raken, dan blijken er eigenlijk veel meer dingen te spelen. Dus probeer er dan ook altijd...
2: Dan krijg je een hele scala aan dingen die op dat moment eigenlijk urgent zijn.
4: Ja, en dan kunnen wij zowel hier intern en binnen het Bonkelaar Huis als met onze andere samenwerkingspartners.
2: Dat is natuurlijk voor jullie wel makkelijk. Je kan, als je dus een bepaald probleem, je kunt makkelijk schuiven hier. Ja. Want er zit altijd wel een collega die daarin gespecialiseerd is.
1: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

0: de maand van de week.
1: Let op, deuren en oren dicht. Hier komt de twist.

Juni 1962, voor de eerste keer vanavond de muzikale trilogie met hits uit die lijst. We hoorden de Wama's, Wim en Dick Wama en de Liebestraum Quist. Daarvoor het orkest van Bob Moore en Mexico. En we begonnen met Chubby Checker en Let's Twist Again. Allemaal hits dus uit juni 1962. Volgende plaat draai ik op verzoek van Wout Kraak, een van mijn vaste luisteraars. Hij heeft gevraagd om Brainbox deze week en Dark Rose.

0: En de achtste plaat is, zoals we dat afgesproken hebben, een instrumentaaltje. Dit keer het orkest van Burt Kempfort en Skokiaan. En Skokiaan was een Zuid-Afrikaanse melodie, stammend uit 1954, maar veel eerder al geschreven door iemand wiens naam ik toch wel een beetje moeilijk vind om uit te spreken. Maar in ieder geval, het komt uit Zuid-Afrika, een heel bekend liedje. We gaan verder met de artiest van de week, The Searchers en The Western Union.
1: De artiest van de week.

0: Terug naar de hitlijst van juni 1962. We draaiden de Everly Brothers en Crying in the Rain. We gaan voor de tweede keer vanavond praten met de oudere adviseurs van het Bonkelaarhuis. Marieke de Groot en Esther Kenty vertellen alles over de dingen die je tegenkomt bij het ouder worden. En daar hebben hun mee te maken natuurlijk.
1: De gast van de week.
2: Goed, kunnen jullie ook iets vertellen over alarmering en hoe dat in zijn werk gaat? Want ouderen, je kunt zo'n dingetje om je pols of om je nek.
3: Klopt.
2: En dan kun je op drukken als er dus nood aan de man is.
3: Ja.
2: Mijn moeder hebben het ook, vandaar dat ik het even benoem.
3: Vaak adviseren we dat sowieso aan mensen die alleen zijn. Want als je alleen bent en je komt en val, je kan niet bij een telefoon, dan kan je daar behoorlijk lang liggen. Dus dat is voor mensen een stukje bewustwording van, hey, als ik alleen ben, is het eigenlijk belangrijk dat ik zoiets in huis heb. Er zijn meerdere zorgpartijen die het aanbieden, maar ook dus bijvoorbeeld Waardenburg, Rivas. Daar kan je contact mee opnemen. Zij kunnen dat dan regelen. Maar er zijn ook mogelijkheden om het met mantelzorg samen te doen. Dus dan druk je op het knopje en dan word je bijvoorbeeld automatisch doorverbonden naar een zoon of dochter of naar een buurvrouw. Die dan de alarmering binnenkrijgt. En dat zijn weer dingen die bij Zorgcomfort, de winkel hier in de Middeldiepstraat, bijvoorbeeld geregeld kunnen worden.
2: Bekend.
3: Ja.
2: Nou, heel goed. Ja, jullie zijn, dan gaan we even een ander pad in. Jullie zijn natuurlijk ook organisator van de Gouden Ouwe in de Lokos. Ik denk dat ik dan bij Esther even moet zijn, hoe dat idee ontstaan is. Jij hebt het al eens een keer aangegeven, maar
3: ja,
2: ik wil het nog een keer verteld hebben.
3: Ja, eigenlijk hebben we dat idee afgekeken van Papendrecht. Wij zagen gewoon in de krant dat in Papendrecht georganiseerd werd. Toen hebben we contact opgenomen met de meiden die daar werkzaam zijn.
4: Papendrecht.
3: Ja, en die waren gelijk zo enthousiast van, kom bij ons kijken. Dus we zijn wezen kijken wat het precies inhield. En wij vonden het voor Sliedrecht ook echt iets van, dit willen we proberen om in Sliedrecht ook op te zetten en kijken of het een succes is. Sliedrecht is natuurlijk een heel ander dorp dan Papendrecht. Dus dat
2: klopt, is ook zo. Maar hoe zijn jullie bevindingen en hoe zijn de reacties? Want jullie hebben daar een aantal gehad natuurlijk. Een stuk of 4, 5?
3: 5 inmiddels. Ja. En de eerste was in 2024. En afgelopen januari hebben we dan tot nu toe de laatste editie gehad. De bevindingen zijn eigenlijk 100% positief bij de bezoekers. Mensen zijn heel enthousiast. Die voelen de verbinding, ervaren dat ze daar gezien en gehoord worden. Zijn blij om mensen weer te ontmoeten die ze jaren niet gesproken hebben. Er ontstaan ook echt
1: vriendengroepen,
3: clubjes die dan van,
2: ik heb het enthousiasme ook mogen proeven. Ik ben er ook een aantal keren geweest en het idee is ontzettend leuk. En de mensen genieten daar ook echt van, dat heb ik gezien.
3: Ja, en we doen er natuurlijk ook weer een stukje preventie aan koppelen.
2: Ja.
3: Door vooraf bijvoorbeeld een informatiemarkt.
2: Maar ook lopen en zo, looptesten.
3: Ja, een looptest voor valpreventie, ja. De politie is vaak aanwezig voor de babbeltrucs om mensen bewust te maken daarvoor.
2: Dus er zit nog een een educatief stukje aan ook eigenlijk.
1: Ja, dat vinden we ook belangrijk.
2: Heel goed. Wanneer kunnen we nou weer een nieuwe middag verwachten? Ik heb al begrepen dat dat nog eventjes in de steiger staat.
3: Ja, dat klopt. We moeten gewoon even kijken wat er mogelijk is. Of het dit jaar nog een keer kan. Want we hebben natuurlijk eind januari een editie gehad. En in 2024 was het ook maar één keer. In 2025 was het 3 keer. Maar dat was echt in het kader van valpreventie. Omdat bij de mensen
1: om daar extra financiële middelen voor, zeg maar, om dat te kunnen organiseren.
2: Ja. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die hopen dat het een vervolg krijgt. En niet op al te lange termijn.
3: Ik
2: zit zelf te hopen dat het misschien na de zomer weer een keer gebeurt. Maar goed, dat is mijn idee. Goed. Even kijken hoor. Marieke en Esther, we hebben natuurlijk al heel wat onderwerpen besproken. Zijn er misschien nog dingen die jullie nog willen, waar ik de aandacht op moet vestigen, waar we nog niet besproken hebben?
1: Nou, ik denk dat we al heel veel besproken hebben. Zeker wat betreft ons werkgebied met de ouderen. Wat we daarin belangrijk vinden. Hè? Vooral dat stukje preventie. En,
2: preventie is natuurlijk heel belangrijk. Omdat de doelgroep is kwetsbaarder natuurlijk dan de gemiddelde leeftijd.
1: Gewoon het hele laagdrempelige contact. Er kan altijd contact opgenomen worden op het Bonkelaarhuis.
2: Mensen die ervaren dat ook als laagdrempelig hier, hè? Heb ik begrepen. Goed, Ik zend dit interview uit in mijn programma De Wensput. Hebben jullie allebei nog een wens voor de toekomst eventueel? Marieke?
1: Nou, ja, mijn wens is dat ik dit werk nog vele jaren mag doen.
2: Ja, je glimt er helemaal van. Nou, maar ja, ik zie je Esther ook glimmen. Dus
1: ja,
2: wat dat
1: betreft... nou ja, in die zin zijn we een goed duo. En ja. Ik hoop dat wij
2: jullie werken nog, fantastisch samen, denk
1: nog
2: ik.
1: Heel lang ons mogen inzetten voor de oudere inwoners van Sliedrecht.
3: Ja, en dat de ouderen ons weten te vinden. Ja. En dat ze geen schroom hebben om inderdaad binnen te stappen van ik heb vragen.
2: Geen drempel.
3: Klein wees. Ook, nee. Ja.
2: Ja. Goed, dank, mag ik jullie bedanken voor het interview.
1: Graag gedaan.
4: Radio luisteren is in Nederland veel minder een gewoonte dan we allemaal denken. Op geen enkele andere dag van de week luisteren er zoveel mensen naar de radio als op donderdag.
5: De Wensput met Jan Keij.

0: Na Eric Clapton en Tears in Heaven die we draaiden voor Tony Kraak was het tijd voor Chicago 1971 en Low Down. We gaan nog één keer terug dit uur naar het jaar 1962, de maand van de week. Het cocktailtrio gaan we draaien. Ad van de Gijn, Karel Alberts en Tony Moore. En Badje 4, leve de man die het bier uitvond.
1: Leve de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dat komt terug in het tweede uur van de Wensput. En ook de Searchers die beten dit uur de spits af. He's Got No Love. Een plaatje uit 1965. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over de feiten van 1962. Straks de top 3 van juni. En we hebben ook de onthulling van een monument van Hildebrand. En achter de naam Hildebrand gaat de naam Nicolaas Beetschuil. We hebben misschien allemaal wel de Camera Obscura gelezen vroeger. Verder, de Dag van Europa. Die werd voor de tweede keer gehouden in 1962. En we kijken even naar de krotwoningen in 1962 die in Amsterdam waren. En die een groot probleem vormden voor de zittende gemeenteraad. Want die hadden natuurlijk ook te maken met woningnood. Verder, de prijzen van 1962. En in onze rubriek TV en film van toen blikken we terug op de serie Colditz. Die in de jaren 70 werd uitgezonden. En heel populair was. Volgende plaat is er eentje van Dave Edmunds. En Slipping Away.
1: Radio luisteren is in Nederland veel minder een gewoonte dan we allemaal denken. Op geen enkele andere dag van de week luisteren er zoveel mensen naar de radio als op donderdag.
2: De Wensput met Jan Keij.

kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,

0: Wat in het eerste uur al beloven, we zouden twee uitvoeringen draaien van de Zuiderzeeballade. In het eerste uur hadden we er al eentje gedraaid, van Godert van Collemion en Jan Lemaire. Deze was van Sylvian Poons en Oetse Verschoor. En die kennen we misschien nog net iets beter. We gaan het hebben over een feit uit 1962. De onthulling van het monument in Haarlem van de schrijver Hildebrand, beter bekend als Nicolaas Beets. Onder andere bekend van de Camera Obscura. Daarna krijg je van mij de top 3 van juni 1962.
1: Dat was toen nieuws.
2: In de prachtige Haarlemmerhout is deze dagen onder grote belangstelling het beeldhouwwerk onthuld, waarvoor in 1913, ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Nicolaas Beets, alias Hildebrand, een prijsvraag werd uitgeschreven die door de Haarlemse beeldhouwer Jan Bronner werd gewonnen. De staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, meester Scholten, de Haarlemse schrijver Godfried Bomans en de nu 80-jarige professor Bronner waren in gezelschap van talrijke andere genodigden aanwezig bij de onthulling die werd verricht door een achterkleindochter van Nicolaas Beets. Deze onthulling van het vrijstaande beeld van Hildebrand geschiedde symbolisch voor het hele monument. Professor Bronner heeft in dit monument gestalte gegeven aan een achttal beroemde figuren uit de Camera Obscura, zoals Suzette Noiret uit de familie Kegge. De beelden zijn gehouwen uit Franse kalksteen. Bijzonder goed getroffen is de figuur van Keesje, het diakenhuismannetje. Ook Nurks, een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout, is een onderdeel van deze markante beeldengroep die staat opgesteld op de acht hoeken van een fonteinkom. De oude heer Staastok, de overheersende figuur uit het verhaal van de familie Staastok, is door professor Bronner op onnavolgbare wijze weergegeven. Het monument heeft na veel geharrewar eindelijk de plaats gekregen die het verdient.
3: De muzikale trilogie. Drie platen, één overeenkomst.

0: En voor de tweede keer vanavond de muzikale trilogie. Dit keer de van juni 1962, de top 3. Zojuist de nummer 1, Gerhard Wendland en Tansen met Mier in de Morgen. Daarvoor zat Cliff Richard met The Young Ones. En we begonnen met Connie Froebus, ook een populaire dame in die periode. En zwaai kleine Italiener. Die stond dus op 3. Wat valt ons nou op dat er veel Duitsstalige muziek stond in die hitparade van 1962? We gaan het hebben over de Dag van Europa. Die werd in 1962 voor de tweede keer georganiseerd.
1: Dat was toen nieuws.
2: De jeugd ging voorop bij de viering van de Dag van Europa, die dit jaar voor de tweede maal in tal van gemeenten plaatsvond. In Deventer hadden burgemeester en wethouders besloten deze dag extra luister bij te zetten door de naam Europa te verlenen aan een plein in een van de nieuwe wijken van de stad. Met de viering van de Dag van Europa wil men de aandacht van de jonge generatie richten op de eenwording van ons werelddeel. Op een school in Wassenaar deed men het weer anders. Hier waren de kinderen aanwezig bij de omdoping van hun school in Europaschool. Een plechtige handeling die door de burgemeester werd verricht.

0: Deze kinderen zullen mogelijk beleven dat de Europese vlag het symbool is van een eensgezind en sterk Europa. In Haarlem was men samengekomen rond het standbeeld van Laurens Jansson Koster, de uitvinder van de boekdrukkunst, althans de onze. En dat was een uitstekende gedachte, want Koster bewees via de Nederlandse boekdrukkunst Europa een onschatbare dienst. De toekomst is aan de jeugd. Laten we hopen op een goede toekomst met een Europese eenheid als werkelijkheid.
1: De Wensput.

0: En natuurlijk draaien we ook weer een plaatje voor Jess, een van de jonge luisteraars naar de Wensput. K3 en Taylor Romeo. Daarvoor een plaatje van David Bowie en Rebel Rebel. In 1962 was het een groot probleem dat de binnenstad van Amsterdam veelal leed onder het grote aantal krotwoningen. En dat was een groot probleem voor de gemeenteraad van Amsterdam, want de woningnood in de stad was hoog. We laten een fragment horen uit die periode.
1: Dat was Toen Nieuws.
2: Op de Westertoren in Amsterdam kan men genieten van een onvergelijkelijk mooi uitzicht op de historische oude binnenstad. Maar wanneer men met beide benen op de grond blijft, kan men niet voorbij gaan aan het feit dat in diezelfde stad duizenden krotwoningen staan die nauwelijks het woord woning waard zijn. De opheffing van die slechte woningtoestanden is een zaak die het Amsterdamse gemeentebestuur al jaren bezighoudt. Vele oude huizen verkeren in zulk een vervallen toestand dat ze niet meer te herstellen zijn. Maar er wordt toch in gewoond, want de woningnood is nog steeds onvoorstelbaar. Grote gezinnen moeten vaak huizen in een kamer die nauwelijks ruim genoeg is voor twee personen. Wat de slaapgelegenheid betreft is het al niet veel beter gesteld. Maar niet alleen oude huizen, ook betrekkelijk nieuwe flatgebouwen zijn onbewoonbaar geworden door verzakking. Deze winkel- en woongalerij in de Vijzelstraat staat op instorten. De bewoners moeten eruit. Maar waarheen? Amsterdam heeft gebouwd, veel gebouwd, om in de grote behoeften te voorzien. Maar de ruimte waar gebouwd kan worden, slinkt ziender ogen. De bevolking van de hoofdstad zal tot 1970 groeien met gemiddeld 2300 gezinnen per jaar. De kleine kleuters uit die gezinnen worden groter. Ze gaan naar de grote school. Ze worden verliefd. Ze willen trouwen. Zij willen een eigen woning. De ruimte om die woning te bouwen ligt braak in de Bijlmermeer. Maar dat is een omstreden gebied dat Amsterdam niet mag annexeren. Voor vele bewoners van de hoofdstad biedt de toekomst dan ook weinig uitzicht.
1: De artiest van de week.

0: 1962 waren ook de Blue Diamonds zo populair. Ruud en Riem de Wolf, afkomstig uit de Driebergen, waar ze vanuit Indië terecht zijn gekomen. Daarvoor de artiest van de week, The Searchers. Have you ever lost somebody? We gaan het hebben over de prijzen over 1962. Want wie vandaag klaagt over de prijzen aan de pomp of in de supermarkt, zou eens terug moeten kijken naar het jaar 1962. Dat lijkt misschien een goedkoop jaar, maar toen lagen de lonen natuurlijk ook een stuk lager. Een liter benzine kostte in 1962 ongeveer 45 cent. Omgerekend 20 eurocent. Opvallend genoeg was dat bijna even duur als een liter melk, die 42 cent kostte. Ook een witbrood ging voor 46 cent over de toonbank. Voor de dagelijkse boodschappen betaalde de Nederlandse consument bedragen die tegenwoordig bijna onvoorstelbaar lijken. Een kilo aardappelen kostte 33 cent, een liter melk 42 cent en een brood 46 cent. Voor een kilo kaas moest men 3 euro en 47 cent neertellen, terwijl een pak koffie 2 gulden 93 kostte en een kilo suiker kostte nog geen gulden. Ik lees nogmaals de prijzen op van 1962. Een liter benzine 20 eurocent. Een liter melk 19 eurocent. Een brood 21 eurocent. En een kilo aardappelen 15 eurocent. Kaas 1,53 euro. Een pak koffie 1,33 euro. En een kilo suiker 44 eurocent. En een kilo rijst, die kostte 46 cent. Maar wie denkt dat toen alles spotgoedkoop was, moet ook bedenken dat een modaal inkomen in 1962 vaak niet meer bedroeg dan enkele honderden guldens per maand. De koopkracht zag er dus heel anders uit dan nu. Toch blijft het een bijzonder beeld. Tanken voor minder dan een kwartje per liter, een brood voor 21 eurocent en een kilo aardappelen voor slechts 15 cent. Het was een andere tijd met andere prijzen en andere portemonnees.
1: 1962.

0: draaiden de laatste twee platen vanavond over het jaar 1962. Hits uit juni. Sue Thompson stond erin met Norman. En daarvoor hoorden we een plaat van The Shadows en Wonderful Land. Brengt ons bij de rubriek TV een film van toen. En een van de populaire series, niet in 1962, maar iets later, in de jaren 70, was de serie Colditz, die door de VARA werd uitgezonden. We laten in ieder geval de tune nog een keer horen van deze toch wel populaire serie.
1: TV en film van toen.

0: luisteren is in Nederland veel minder een gewoonte dan we allemaal denken. Op geen enkele andere dag van de week luisteren er zoveel mensen naar de radio als op donderdag.
1: De Wensput met Jan Keij.

Sliedrecht is een tentoonstelling geopend over de geschiedenis van de vrijwillige brandweer. Aanleiding is de verhuizing van de brandweerkazerne van de Middeldiepstraat naar de nieuwe locatie aan de Rijnstraat. Het Sliedrechts Museum laat zien hoe het werk van de brandweer door de jaren heen is veranderd. Van het doorgeven van emmers water bij branden vroeger tot moderne voertuigen en uitrusting van vandaag. Ook wordt aandacht besteed aan de vele taken van de brandweer, zoals hulpverlening bij ongelukken. Voor de leerlingen van groep 3 en 4 van de basisschool is er een speciaal educatieprogramma ontwikkeld. Tijdens de openingstijden van het museum is bovendien altijd een brandweerman aanwezig om uitleg te geven over het werk en de gebruikte materialen. De tentoonstelling is te zien tot en met 22 augustus in het Sliedrechts Museum. Het museum is geopend op woensdag en zaterdagmiddag tot 5 uur.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl. Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
0: Dit is Merwe Radio.

luisteraar. U gaat luisteren naar het programma Goed Nieuws voor U van de Zendgroep van Kerken. De techniek is vanavond in de handen van William de Wee. De samenstelling en presentatie is van Jan van Belen. Wij samen hier wensen u een gezegend luister- en misschien ook wel zanguur toe.

Luisteraar, wat is toch geweldig dat die onzagwekkende grote God in zijn neerbuigende goedheid, hij die oneindige grote, wil zelf de herder van zijn volk zijn. Dat is hij, dat was hij, dat is hij, dat zal hij altijd blijven. En daarom vanavond heb ik voor u uitgezocht het thema de goede herder. We gaan eerst lezen uit het Oude Testament. Er staat een geweldig hoofdstuk over de goede herder over in Ezechiël 34. Voor de mensen die meelezen, Ezechiël 34, 11 tot en met 17 en 23 en 24. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hun omzien. Zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit de plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt. Op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze uit het midden van de volken optrekken. Uit de landen bijeen vergaren. En ze zal naar een eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Bij de beekbedekkingen. En in alle bewoonde streken van het land. Een goede water zullen zij weiden. Een goede weide zullen zij weiden. En op hoge bergen van Israël zal een weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren, op een goede weideplaats. En ze zullen in vette weiden grazen, op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden. Ik zal ze doen nederliggen, luidt het woord des Heren, Heren. De verlorenen zal ik zoeken en de afgedwaalden terughalen. De gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. Maar het vette en krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Dan zal ik een herder over hen aanstellen. Die hen weiden zal. Mijn knecht David. Die zal hen weiden. Die zal een herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal een vos zijn. In het midden. Ik, de Heere, heb gesproken.

tweede gedeelte uit het Oude Testament vinden we Psalm 121. En dat wordt gezongen, en dat is op muziek gezet vanuit de NBG-vertaling.

Luisteraar, voor de beperking van de tijd, iets korts over het gegroeidheid in het Oude Testament. We zijn tegengekomen in Ezechiël. Wie was Ezechiël? Zijn naam kan worden vertaald: God is sterk. Mijn kracht is God. En gedurende de 70 jaar van de ballingschap van het volk Israël was er in Israël 3 profetische stemmen gehoord: Daniël, Jeremia en Ezechiël. En Ezechiël was een priesterzoon. Wat belangrijk in het kort is te weten, dat zijn boodschap tweedelig was: voor en na de verwoesting van Jeruzalem. Voor de verwoesting waarschuwde hij tegen valse hoop op een spoedige terugkeer. Het waren de boodschappen vol verwijten die hij sprak in Gods naam. Vooral tegen de leiders die met deden wat ze zelf wilden. Maar na de verwoesting was de boodschap vol van beloften en bemoediging. Hij moest van de Heere God het volk behoeden voor algehele moedeloosheid. Jeruzalem was toch verwoest? Hij moest hem behoeden voor de tegenwoordige depressie. En ik kreeg van de heiligen vergezichten. Wat een God. Deze God die zijn volk weer verhogen wil. 2 profetieën eruit. De Heer zegt tegen Ezechiël: de Heer zal komen en de plaats nemen van de slechte herder. De goede herder zal komen. Nog een belofte. Gods geest zal worden uitgestort over Israël. En Israël zal ze bekeren en zal er een natie worden. En God zelf zal over hem regeren. Dit staat wat we noemen dan hoofdstuk 33 tot 48 in het troostboek. Sleutelwoord is heerlijkheid, vol van de belofte. Dat is troost en bemoediging, luisteraar. God belooft in te grijpen en hij doet dat met grote liefde en zorgvuldigheid, zoals alleen hij dat kan, volmaakt, herderlijk en vaderlijk. We lezen steeds: ik zal. Ik heb ze even samengevat vroeger. Ik zal ze roepen, mijn schapen. Ik zal naar ze omzien. Ik zal ze redden. Ik zal ze overal vandaan halen. Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen land. Ik zal ze te grazen brengen op de bergen van Israël. Ik zal het verlorene zoeken en vinden. Ik zal de gewonden verbinden en de zieken versterken. En dan zegt hij: luisteraar, tot grote troost u nog. Ik zal hen tot een God zijn.

Deze psalm die zong, die zingt. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. En we hebben de zegel gelezen. En we gaan het Nieuwe Testament lezen. Maar luister, ik wil nog één ding zeggen. Het zijn niet onze woorden, maar in de Bijbel lezen is het de Heere God die zelf spreekt in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus zelf die spreekt. Die zegt in Johannes 10, vers 18, ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie een huurling is, is geen herder. Wie de schapen moet toebehoren. Zie de wolf aankomen, laat de schapen de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet te harte. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk de Vader, ik de Vader, gelijk de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor mijn schapen. En nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook hen moet ik leiden en zij zullen.

naar mijn stem horen. En het zal worden één kudder en één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, opdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij. Ik leg het uit mezelf af. Ik heb de macht het af te leggen en de macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen.

Wie is hij? Wie is hij die de wil van zijn vader een grote gehoorzaamheid, volmaakte gehoorzaamheid doet, met oog op vaders eer en om zijn koninkrijk om zijn mensen te beschermen, te goed te doen? Luisteraar, dat is Jezus. Wie is hij? Ja, dat hebben we net gelezen. Wij gelovige mensen, zegt de goede herder. Er zijn mensen die dat niet meer willen horen. Gemeente, maar dat is niemand minder, let op, dan Gods Zoon zelf. Hij was beloofd in de Genesis en verwekt door de Vader. Dat hebben we in Ezechiël 34, vers 23. En dat wil ik gezegd hebben. Vooral, opnieuw, zo groot is Gods liefde. Waarvoor? Voor de kroon van zijn schepping. Wat een Godgemeente. Weet u, terug naar de Heer Jezus, een van de zeven. Jezus spreekt, ik ben. Jezus spreekt op scherpe wijze. Dezelfde wijze tegen de leiders van het volk als zijn vader deed. Hoe kan het ook anders? Het waren mensen die op alle slakken zout gingen leggen. Want hier was na de genezing van de blind geborene. En er was niet, zij doen het expliciet zichzelf zoals de vader doet, en geen Ezechiël, de goede herder. En er was niets hier zonder zon. Je hebt slechte mensen, je hebt goede mensen. En Jezus maakt duidelijk verschil op treffende wijze daartussen. Een herder is onbetrouwbaar, dat is een huurling. Een goede herder is betrouwbaar. De huurling vlucht bij gevaar, leeuwen en wolven. Maar de goede herder is bereid om te vechten voor zijn leven. En zijn leven te geven zoals David wilde vechten. Een herder, de huurling, heeft geen binding met zijn schapen. Hij kent ze niet, want ze zijn niet van hem. De goede herder kent zijn schapen. Maar ook de schapen kennen de huurling niet. En de schapen kennen wel de goede herder. Een vraag, achter welke herder loopt u? En ik kan niet anders dan ik dit allemaal verteld heb, wat ook verteld wordt. Maar één antwoord zijn, achter de goede herder aan. Ja, dat is wel de goede herder die niet. Dat is niet de goede herder die ons koeien met gouden horens belooft en dat het brand komt ons in de steek laat. Dus de goede herder, luisteraar, is hij die dit van zichzelf zegt. Ik ben zijn goede herder. Want al wat hij zegt is bemoediging, want het is waar wat hij zegt. En laten we zeggen, ja, het is Jezus. Laten we zijn naam er heilig ontzag uitspreken. Want hij is namelijk de Zoon van God. En Paulus, na zijn vervolging in Damascus, na zijn bekering, moest zeggen, de eerste prediking die hij hield was over dat Jezus de Zoon van God. En een mooie gedachte is ook hiervan. Hij kent zijn schapen. Wat een troost, wij zijn gekend. Als wij zeggen dat we, als we dat zeggen, dan zijn we een goed gezelschap. Wij voegen ons daarbij in de rij van vele bijbelheiligen. David, Psalm 139. Gij kent mijn zitten en verstaan. Gij kent van verre mijn gedachten. U kent mijn ziel. U weet wat ik doe. En voor velen is dat een hele ernstige gedachte, angstige gedachte. Ze moeten niet aan denken dat er iemand is die ze niet voor de gek kan houden, toch alles weet. Maar wij mogen zingen, doorgrond en kent mijn hart, o Heer.

Luisteraar, als Jezus voorgaat en in ons leven komt, dan verdwijnt ons oppervlakkige leventje. Hij zelf zegt toch, ik ken jou, en hij zal in ons persoonlijk leven doordringen. En als we hem de ruimte geven, zul hij ook mijn gedachten, emoties en al waar wij verder uit bestaan beïnvloeden. En dan verandert er zoveel, luisteraar. Negatief wordt positief. Zwakken worden sterk. Bedriegers worden eerlijk. Egoïsten onbaatzuchtig. Geweldenaars worden zachtmoedig. Slechte mensen worden goede mensen. Ik vind dat in de vrucht van de geest uit Galaten 5. Nog even op de kennen terugkomen. Jezus zegt, als ik jullie ken, kennen jullie ook mij. Dat gaat ver, dat is hemels. Dat maakt ons één met hem. En dan zegt hij zelf voor de tweede keer, ik zet mijn leven in voor jou en voor u. Dat is gemeente, dat geheim van de hemel, waar Paulus over spreekt. Hij kent ons en wij kennen hem. En dan mogen wij zingen toch, doorgrond en ken mijn hart.

komt hij daarna, als ik hem herken, hè? Hem de mijne weet. Luisteraar, draagt hij dan dat merkteken? Het merkteken van het kruis? Ik zal je vertellen het Oude Testament dat ik tegengekomen ben. Als daar in het Oude Testament aan de volk Israël een slaaf vrijwillig bij zijn baas wilde blijven en bij het begin moest blijven, moest hij een ritueel ondergaan. Zijn meester nam hem mee naar de deurpost, drukte zijn oorlelletje tegenaan. Daarna maakte hij een priem en een gaatje. Het merkteken namelijk dat de man voor de rest van zijn leven tot een gezin behoort. Zoals ook bij ons, willen we zijn eigendom, is het merkteken een kruis. Het kruis verbindt ons voor eeuwig met hem. Verlangt u daarna om die te kennen als ik hem herken? Nou, dat ben ik ook.

één met de Vader en de Zoon. Dus alle maskers af van ons leven. Maar zult u zeggen, dat is toch moeilijk? Nee, het enige wat hij ons vraagt, is dat we hem toegewijd zijn. En ons leven hem overgeven. Dan is het niet moeilijk. Alleen buigen voor de Heer Jezus. Tot slot, luisteraar. En dan gaan we zingen daarvan. Die grote liefde, zo machtig groot, dat kan alleen maar God en God alleen geven.

Tot slot, luisteraar. De goedherder is de bron van het leven. Hij geeft zijn leven. Hij is de zoekende herder. Hij is ook de herder die vindt. Hij is de herder die altijd, altijd bij ons is. Hij is de herder die voortdurend voor ons bidt. Maar hij is ook de herder die ons altijd hoort. Hij is de herder die altijd vergeeft. Hij is de herder die altijd positief over ons denkt. Hij is de herder die ons leidt naar de Vader in het eeuwig Vaderhuis. Gaat u mee achter deze goede herder aan en zingt u een beleid u dan maar. Jezus, gij mijn leven.

Luisteraar, zo zijn we het eind gekomen van deze programma. En ik wil u vragen, gaat u achter de goede herder aan? Want hij wacht op u, want Jezus wacht op u. En hij zit altijd klaar voor ons, 7 keer 24. 7 dagen en 7 nachten. Hij is de goede herder. We wensen u verder een gezegende avond met de volgende uitzending. Shalom.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

Goedenavond, luisteraars. U kunt vanavond luisteren naar het radioprogramma van de Omroep Kerken. Dat deze avond verzorgd wordt door de Evangelische Christengemeente Rehoboth uit Sliedrecht. De presentatie zal verzorgd worden door Sander en Rianne Ooms. Vanavond willen we nadenken over het onderwerp de hel. De hel is een erg moeilijk onderwerp. Misschien wel het moeilijkste onderwerp van het hele christelijk geloof. Het is een onderwerp dat doet huiveren. Toch hoort de hel bij het christelijk geloof. De Bijbel spreekt steeds met twee woorden. Het gaat steeds over wel en wee. Zaligheid en rampzaligheid. Behouden worden of verloren gaan. Hemel of hel. De werkelijkheid is dat we allemaal op reis zijn. Of naar de hemel of naar de hel. Mogen er nog velen de keuze maken voor de Heer Jezus en op die manier naar de hemel gaan. Onze hoop en ons gebed is dat deze radio-uitzending daar ook aan bij mag dragen. We willen straks ingaan op verschillende punten en vragen rondom het onderwerp. Het is eigenlijk een beetje een bijbelstudieavond. Dus ik zou u zeker adviseren om uw bijbel erbij te pakken en mee te lezen. Tussen de stukjes door zullen we steeds wat liederen afspelen die erbij passen. Wij wensen u van harte Gods genade en zegen toe.

Wat is de hel? Om deze vraag te beantwoorden wil ik eerst beginnen met wat is de hel niet? Hel is niet het koninkrijk van Satan, waar hij en zijn demonen zouden regeren. Het is geen plaats waar wordt gefeest. Niet door de duivel, niet door de demonen en ook niet door de mensen die zich bij hun hebben aangesloten en denken dat ze zullen regeren en feesten met de duivel en de demonen. Er zijn nog best veel mensen die dit soort dingen denken of geloven. Maar de Bijbel zegt in Openbaring 20, vers 10... en de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dus nee, Satan en zijn demonen regeren niet in de hel. Ze worden er gepijnigd voor al het kwaad dat ze er gedaan hebben. En dit is de realiteit voor iedereen die daar terechtkomt. Hel is dus niet metaforisch, figuurlijk of alleen maar een filosofisch concept. Nee, de Bijbel beschrijft de hel in verschillende teksten als een werkelijke, fysieke plaats van straf die voor eeuwig is. De Bijbel spreekt over een poel van vuur, Openbaring 20, vers 10. En in Matteüs 22, vers 13... over buitenste duisternis en een plaats van gejammer en tandengeknars. De beelden die worden gebruikt, zoals vuur, duisternis, gejammer en tandengeknars, suggereren een tastbare realiteit. Daarnaast lezen we nog twee belangrijke dingen over de hel in Matteüs 25, vers 41. Ik herhaal Matteüs 25, vers 41. Even voor de context. Dit stukje gaat over dat de Heer Jezus uiteindelijk de schapen van de bokken scheidt. De schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zegt hij in Matteüs 25, vers 41... tegen degenen die aan zijn linkerhand zijn: dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Hier zien we twee belangrijke dingen over de hel. Allereerst dat het een plaats is bestemd voor de duivel en zijn engelen. Dit wijst op een fysieke plaats die toebereid is om heen gestuurd te worden. Oftewel, geen metafoor of figuurlijke taal. En het tweede wat we gelijk zien over deze plaats is dat het een plaats van eeuwig vuur is. Oftewel, het houdt nooit op. Het stopt niet. De hel is dus ook eeuwig. Er zijn nog veel meer teksten die dit zeggen. Een voorbeeld hiervan is Matteüs 25, vers 46. Daar staat: en deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Hier wordt in het Grieks twee keer hetzelfde woord voor eeuwig gebruikt. Dus zowel de straf als het leven zijn voor eeuwig. Ook in het Oude Testament wordt hier al over gesproken. Zo lezen we in Daniël 12, vers 2... en velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afreizen.

verschillende termen voor de hel of het dodenrijk in de Bijbel. Wanneer we in de Bijbel lezen over wat er gebeurt na de dood, komen we verschillende termen tegen die vaak met hetzelfde woord worden vertaald. Zoals hel of dodenrijk. Dit kan verwarrend zijn, omdat de oorspronkelijke Bijbelse talen, het Hebreeuws en Grieks, juist verschillende begrippen gebruiken met elk hun eigen betekenis en nuance. Woorden als Sheol, Hades, Tartarus en Gehenna worden vaak allemaal vertaald met het woord hel, terwijl ze in de Bijbel niet identiek zijn. Ze verwijzen naar verschillende aspecten van de toestand na de dood, het oordeel en de geestelijke werkelijkheid. Helaas geven meerdere Bijbelvertalingen op verschillende plekken een onjuiste vertaling van deze begrippen. Zelfs de Statenvertaling en de Engelse King James-vertaling, die ik beide hoog heb staan als Bijbelvertaling, zijn niet correct in het vertalen van deze woorden. Ik wil graag een aantal van deze begrippen uit de grondtekst met u doornemen. Laten we beginnen met Sheol en Hades. Sheol en Hades zijn twee woorden met dezelfde betekenis. Ze betekenen allebei in onze taal het dodenrijk of het graf. Sheol is het Hebreeuwse woord hiervoor, wat vaak wordt gebruikt in het Oude Testament. En Hades is het Griekse woord met dezelfde betekenis, wat vaak in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. In veel Bijbelvertalingen wordt op veel plaatsen waar deze woorden in de grondtekst worden gebruikt, het woord met hel vertaald, terwijl dit niet de hel is. Dit kan nogal voor wat verwarring zorgen en geeft soms een verkeerd beeld van het desbetreffende Bijbelgedeelte. De uiteindelijke hel is namelijk een andere plaats dan het dodenrijk. Om een voorbeeld te noemen. In Psalm 16, vers 10 staat in de Statenvertaling: want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Deze tekst wordt herhaald en toegepast op de Heer Jezus in Handelingen 2, vers 31. In Handelingen 2, vers 31 in de Statenvertaling lezen we: zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Hieruit zou u kunnen concluderen dat de Heer Jezus dus is neergedaald in de hel, zoals ook de apostolische geloofsbelijdenis het zegt. Terwijl hier het woord hel dus niet goed is vertaald. Want het gaat hier in het Oude Testament om het woord Sheol en in het Nieuwe Testament om het woord Hades. Wat beide betekent het dodenrijk, soms ook wel vertaald met graf. Dus eigenlijk staat hier: zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het dodenrijk of in het graf, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Dit geeft een heel ander beeld. De Heer Jezus is niet na zijn dood naar de uiteindelijke hel gegaan. In Lucas 23, vers 43 kunnen we lezen dat als de Heer Jezus op het punt van sterven is, dat hij tegen de misdadiger die naast hem hangt zegt: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Sheol, Hades, oftewel het dodenrijk, bestond namelijk uit twee plaatsen. We kunnen dit lezen in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Dat staat in Lucas hoofdstuk 16. Lucas hoofdstuk 16, vers 22 en vers 23. Daar lezen we: en het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. We lezen hier over de schoot van Abraham en over de hel in veel vertalingen. Nu is het woord voor hel ook hier weer het Griekse woord Hades, oftewel het dodenrijk. En de schoot van Abraham staat synoniem voor het paradijs. Dit werd als één en hetzelfde gezien door zowel vroege Joodse rabbijnen als door de vroege christelijke kerkvaders.
De algemene opvatting was dan ook dat alle mensen na hun dood naar het dodenrijk gingen. De onrechtvaardigen gingen naar een plaats van pijniging, ook al in vuur, zoals we kunnen lezen in Lucas 16. Het is echter nog niet de definitieve hel, want het eindoordeel heeft nog niet plaatsgevonden. Later meer daarover. De rechtvaardigen echter gingen naar de schoot van Abraham, of het paradijs, de plaats van rust en vrede. Dit zou erg goed aansluiten bij de uitspraak van de Heer Jezus, die zei: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het dodenrijk is een tijdelijke staat. Uiteindelijk wordt de dood en het dodenrijk in de daadwerkelijke hel geworpen bij het eindoordeel. We kunnen dit lezen in Openbaring 20, vers 14. Openbaring 20, vers 14. Daar staat: en de dood en het rijk van de dood, sommige vertalingen hebben hier dus de hel, werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Dit is de belangrijkste tekst voor het onderscheid. Het dodenrijk kan niet hetzelfde zijn als de hel, aangezien het dodenrijk in de hel wordt geworpen. Dus als het woord Hades hier de hel zou zijn, zou de tekst zeggen dat de hel in de hel wordt geworpen. Dit laat dus duidelijk zien dat Hades staat voor het dodenrijk, dat aan het einde der tijden in de definitieve hel, de poel van vuur en zwavel, geworpen wordt. Dat brengt ons gelijk bij het volgende begrip. De poel van vuur en zwavel, ook wel Gehenna, de tweede dood of de hel genoemd. Dit is de hel die iedereen voor ogen heeft. De plaats van het onuitblusbare vuur. Een plaats van duisternis, pijniging, gejammer en tandengeknas. De plaats die bestemd is voor de duivel en zijn engelen, en uiteindelijk voor iedereen die niet geschreven staat in het boek des levens. In deze plaats wordt bij het eindoordeel de dood en het dodenrijk geworpen. Opmerkelijk is dat pas na het eindoordeel mensen definitief naar de uiteindelijke hel zullen gaan.

dan die de suggestie wekken dat de Heere er in een bepaalde vorm wel aanwezig is. Dat kunnen we lezen in Openbaring 14, vers 9 en 10. Daar staat: en een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in het drinkbeker van zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Hier staat dus dat zij worden gepijnigd in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en het lam. Het lam is de Heer Jezus. Dus het oog van de Heer Jezus is op degenen die gepijnigd worden. En de hel is immers de rechtvaardige straf op de zonde. We zouden kunnen zeggen, Gods brandende toorn is daar. En ook bij deze gedachten zijn bijbelteksten te noemen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 32, vers 22... want een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het zal branden tot onder in de hel. En dan is er nog Psalm 139, vers 8. Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of al legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. De Heere is alomtegenwoordig. Dus we zouden kunnen zeggen dat de Heere zelfs in de hel aanwezig is. De scheiding ligt niet per se in de locatie, maar veel meer in de ervaring. Hoewel het oog van de Heere is op degenen die gepijnigd worden in de hel en zijn brandende toorn daar is, wil dat niet zeggen dat degenen die daar zijn het aangezicht van de Heere zien of de heerlijkheid van zijn macht ervaren. In dat opzicht spreken deze bijbelteksten elkaar niet tegen. Verder kunnen we denk ik wel zeggen dat degenen die in de hel zijn niets meer van Gods genade of liefde ervaren. De genadetijd is dan voorbij. De scheiding is dus vooral psychologisch en geestelijk. De mens heeft zich definitief van God afgekeerd en kan daardoor de Heere niet zien en ook niets van zijn goedheid of liefde ervaren. Ze ondergaan enkel nog zijn brandende toorn over de zonde. Vreselijk is het om zo te vallen in de handen van de levende God.

Waarom is er een hel? Of kan een liefhebbende God mensen in de hel werpen? Deze twee vragen, die veel op elkaar lijken, worden veel gesteld door mensen. Ik denk dat ieder mens moeite heeft met het concept van de hel. Eeuwige pijniging, eeuwig afgrijzen, eeuwige duisternis. Ja, het is werkelijk verschrikkelijk. Daarom ontstaan al gouden vragen. Waarom is er een hel? En kan een liefhebbende God mensen daar voor eeuwig heen sturen? Allereerst moeten we duidelijk maken dat de Heere God ook helemaal niet wil dat mensen daar naartoe gaan. In 2 Petrus 3 vers 9 lezen we: de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ik herhaal nog even het laatste stukje. Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Om dit mogelijk te maken heeft hij zelfs zijn eigen zoon gegeven. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Er zijn nog meer Bijbelteksten die onderstrepen dat God niet wil dat er ook maar iemand naar de hel toe gaat. God is inderdaad liefde. 100% liefde. Maar God is niet alleen 100% liefde. God is ook 100% heilig en 100% rechtvaardig. Kan dat wel, 3 keer 100%? Normaal niet, maar bij de Heere wel. Hij is immers ook een drie-enige God. Iets wat wij niet kunnen bevatten, maar wat we toch als waar zien en ook echt geloven. En omdat de Heere ook 100% heilig en 100% rechtvaardig is, moet hij het kwaad, dat is de zonde, ook straffen. Hij kan geen zonde door de vingers zien. Hij kan er niet zomaar aan voorbij gaan. Zijn hele wezen, wie hij is, is goedheid, heiligheid, reinheid en rechtvaardigheid. Daardoor kan de zonde niet in zijn aanwezigheid blijven. De Heer is een verterend vuur en hij kan de zonde niet verdragen. Dat is niet een keuze, het is wie hij is. En dat zorgt ervoor dat wij allemaal een gigantisch groot probleem hebben. Wij hebben allemaal gezondigd. Wij hebben allemaal wel eens gelogen of gestolen, met lust gekeken of gevloekt of gescholden, of noem maar op wat voor verkeerde dingen wij allemaal gedaan hebben. Met dit inzicht zouden we ook de vraag andersom kunnen stellen. Hoe kan God ook maar één mens in de hemel laten komen als hij zo heilig en rechtvaardig is? Maar Godzijdank is hij ook 100% liefde. En heeft hij uit liefde wel een keuze gemaakt. Uit liefde heeft hij voor een oplossing gezorgd voor ons probleem. Hij maakte de keuze om zelf mens te worden. Zelf een volmaakt leven te leiden. Hij leefde zonder zonde, zonder fouten, hoe wij eigenlijk zouden moeten leven. Hij heeft de straf op de zonde zelf gedragen aan het kruis. De straf die wij eigenlijk verdienen. Als wij zijn genadeoffer aannemen, ziet hij ons alsof wij die volmaakte standaard geleefd hebben, die hij zelf geleefd heeft. Daardoor is de hemel weer open voor ons. Daardoor kunnen wij wel in zijn heerlijke, heilige, rechtvaardige en liefdevolle aanwezigheid zijn. Daarom is er ook vandaag de dag de dringende oproep: bekeer je tot de Heere. Geloof in de Heer Jezus en word gered. Gered van de verschrikkelijke plaats genaamd de hel.

Waarom is de hel voor eeuwig? Het concept dat iemand voor eeuwig lijdt in vuur is voor ons mensen haast niet te bevatten. Ikzelf worstel ook erg met deze vraag. Het belangrijkste om te onthouden in deze situatie is: de Heere vraagt uiteindelijk niet van ons of we hem begrijpen, maar hij vraagt wel of we hem vertrouwen en geloven. Ook in de moeilijke dingen, zoals de hel en de eeuwigheid van de hel. Dit zeggende heb ik wel gezocht naar antwoorden op deze vraag. Ik zal u een aantal redenen opnoemen die ik gevonden heb. 1. De oneindigheid van God. Een veel gebruikt theologisch argument is dat de ernst van een zonde niet wordt bepaald door de duur van de daad, maar door degene tegen wie de zonde is begaan. Omdat God als een oneindig en eeuwig wezen wordt gezien, wordt een afwijzing van hem ook als een oneindige zonde beschouwd, wat een oneindige straf zou rechtvaardigen. 2. Parallel met de hemel. Veel gelovigen wijzen op de Bijbelteksten waarin het woord voor eeuwig, aionios, voor zowel de hemel als de hel wordt gebruikt. De redenering opzij zoals het zoeklicht is: als de hel eindig is, zou de hemel dat logischerwijs ook moeten zijn. Men ziet het als twee definitieve bestemmingen na de dood. 3. De kern van deze uitleg is dat de hel geen plek is waar mensen tot inkeer komen, maar een plek waar hun karakter definitief is vastgelegd in rebellie tegen God. Dit werkt als volgt. Voortdurende zonde en daardoor ook voortdurende straf op de zonde, wat resulteert in een eeuwigdurende cirkel. Kortom, de straf is eeuwig omdat de rebellie eeuwig is. De hel is in die zin de vrucht van een keuze die de zondaar elke seconde opnieuw blijft maken. 4. Keuze en vrije wil. De hel wordt gezien als de definitieve bestemming voor wie de relatie met God, de bron van het leven, bewust afwijst. In deze visie respecteert God de menselijke vrije wil. Wie niet bij God wil zijn, krijgt die wens voor eeuwig ingewilligd op een plek waar zijn aanwezigheid ontbreekt. Hoe zit het met het vage vuur? Het vage vuur is een begrip uit het Rooms-Katholieke geloof. Het is de tussenstaat na de dood. In het kort is het: je bent niet slecht genoeg voor de hel, maar nog niet helemaal zuiver genoeg voor de hemel. In het vage vuur wordt een ziel als het ware gezuiverd van zonden of onvolkomenheden, zodat die daarna naar de hemel kan. Het is dus tijdelijk en geen eindbestemming. We lezen dit begrip nergens terug in de Bijbel. En dus is dit een valse leer. Ik zeg valse leer ook met enige stelligheid, omdat deze leer recht tegen het zuivere evangelie ingaat. Het ondermijnt het offer van de Heer Jezus, wat hij heeft gebracht aan het kruis. De leer van het vage vuur zegt dat je zelf nog moet betalen, moet branden voor je zonde in een tijdelijke plaats van vuur. Het ware evangelie zegt: de Heer Jezus heeft de straf voor al onze zonden gedragen. Het is volbracht en er is betaald. Als we ons bekeren tot hem en geloven in zijn volmaakt offer, dan zijn we rechtvaardig verklaard. Wij zijn dan zuiver en rein, omdat de Heer Jezus zuiver en rein is. Wij hebben zijn volmaaktheid uit genade gekregen. In geestelijke zin wordt zijn zuiver bloed op ons gesprenkeld, en de Heere ziet ons aan in zijn volmaakte Zoon, de Heer Jezus. Wat een geweldig wonder. De keus ligt bij ons. Er is geen tussenweg zoals dat wordt beschreven met de leer van het vage vuur. Nee, er is alleen het eeuwige leven of de eeuwige straf. Of we bekeren ons tot de Heer Jezus en nemen zijn geweldig offer aan, waardoor we voor God de Vader kunnen verschijnen in de hemel en voor eeuwig bij hem kunnen zijn. Of we blijven in onze zonde en komen op een dag voor een volkomen, zuivere, reine en heilige God te staan. En dan zul je zijn brandende toorn over de zonde, dat is over al het kwaad wat we hebben gedaan, moeten ondergaan. Dit zal gebeuren in de plaats die de Bijbel de hel noemt. Ik citeer nu Deuteronomium 30, vers 19. Kies dan het leven, opdat u leeft.

Zijn er verschillende gradaties van straf in de hel? Ja, er zijn verschillende gradaties van straf in de hel. We kunnen dit afleiden uit Lucas 12, vers 46 tot en met 48. Ik herhaal Lucas 12, vers 46 tot en met 48. Daar staat: en die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. We kunnen ook denken aan de drie onboetvaardige steden in Matteüs 11, vers 20 tot en met 24. Matteüs 11, vers 20 tot en met 24. Toen begon hij, dat is de Heer Jezus, de steden waarin de meeste krachten door hen verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En in Romeinen 2, vers 6 kunnen we lezen dat de Heere een ieder zal vergelden naar zijn werken.

Waarom praten over de hel? Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Deze woorden heeft de Heer Jezus gesproken bijna aan het einde van de bergrede. Na zijn prediking over het Koninkrijk van God wekt de Heer Jezus de mensen op om dat Koninkrijk binnen te gaan. Hij is bezorgd dat mensen zijn boodschap over het Koninkrijk van God wel gehoord hebben, maar er niet zullen binnengaan. Ze zullen weer terugkeren tot hun dagelijkse beslommeringen en niet handelen naar Jezus' woorden. Daarom dringt Jezus erop aan en zegt: gaat in door de enge poort. Het is een ernstige vermaning, want er is ook een andere, wijde poort en een brede weg. Wie door die poort gaat en die weg betreedt, komt niet in het Koninkrijk van God, maar in het eeuwige verderf, dat is de hel, terecht. In dit licht dringt Jezus bij ons aan, gaat in door de enge poort. Het is een liefdevolle uitnodiging en een vermaning tegelijk. Het is duidelijk dat de Heer Jezus wil dat wij het Koninkrijk van God binnengaan. De Heer Jezus spreekt niet onduidelijk over de eeuwige bestemming van de mens. Sterker nog, er is in de Bijbel niemand die meer gesproken en gewaarschuwd heeft voor de hel dan de Heer Jezus zelf. Zullen wij er dan over zwijgen? Nee, we moeten net als de Heer Jezus de mensen waarschuwen. De wijde poort en de brede weg voeren mensen naar de hel. De enge poort en de smalle weg leiden naar het eeuwige leven, de hemel. Dus nogmaals, ga binnen door de nauwe poort. Maar wat, of beter gezegd, wie is die nauwe poort dan? De Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 6... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er zijn in de wereld vele godsdiensten, vele filosofieën, vele overtuigingen, ja, vele wegen naar de hel. Er is maar één weg naar het leven, naar de hemel. Dat is de Heer Jezus. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Bekeert u en geloof in hem.

Beste luisteraars, wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. We hopen dat deze uitzending voor u tot zegen is geweest. En wij wensen u alvast een gezegende avond toe.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.